verheerlichkeit. Die waren nicht für Engel doorfallen, nee. Aber für Jesus, jo. Dort ist die Hauptidee hier an dit Port und Wada. Engel sind deine. Und dort ist, was hier betont wird. Jesus ist Herr, Engel sind deine. Dit is een beetje schwer uit te leiden. Door is ook niet een vereniging, maar Bibel leren, krijgt wat het meent. Ik red van dat wat in de 14e vers geschreven is. De vraag heeft te doen met wer die zijn, die boodzeligheid overworen. Zijn dat de Christen in deze tijd? En je zei dat ja, dat meent ons. Andere zei nee. Wils Engel doen de Christen nu niet dienen, zei ze. Predje McGee zegt dat dit heeft niets met Christen en deze tijd te doen. Andere Bibel leren zei dat Engel ons nu dienen doen. Meer zo, en beet wenst, dat Engel zijn nog emma dienen je was, zijn nu ook dienen en worden emma dienen zijn. Vielleicht heb je dat nu door beloten, dat de vrouw kan je loten worden, wils de hoofdzaak is hier niet of Engel ons nu dienen doen of niet. De hoofdzaak hier is dat Jezus de rechterhand van God zijn troon zet en door worden nogmaals alle fien aan onerkennen van wer hij werkelijk is, God zijn zin. Engel zijn deine, woer emma. Ober Jezus is de zin. Verdem nogmaals alle knieën zich bij je worden en aan ere. Mij is de engel doen ons nu en je heime deine. Jesus Christus is de zin, Engel zijn deine. Jesus Christus is chenig, Engel zijn onjadon. Jesus Christus is de erschoffer, Engel zijn creature, die erschoft zijn. Hij, Jesus, is ons stalvertreden door hem hemel, en tegelijk met dat, deed hij door ook luren, bij al zijn vriend, worden voor hem een voetbank gemaakt. Weet je wat dat meent, joh? Alle vriend, zonen die zich nu in dit leven tegen de Heer Jezus stalen, worden gestroofd worden en worden onerkennen voor de Heer Jezus dat hij God is en eeuwen aan macht heeft. God heeft niemals de engel gezegd dat hij er een vriend wordt voor aan een foutbank maken, maar hij zei dat te zien zijn Jezus en zien zijn Jezus wordt te rechte tijd regeren en harsen over de wereld. Jo, dit is een zeer wichtig poort en God zijn woord.

Nu endet port havi Jesus in ear and harlichet fairgestalt, dat heet no zin de mietje en de zevelt, zin kritje, en dan dat ere en de aperstoning, en num himmel genomen te gats in de rechterhand. En ik zei wade, vi ha nu de vermoning, en ook de vrede en eer en gelegenheid am te ere voor wer hij werkelijk is, gats in zin. Hij is hekke gestalt als de engel. Dort is de idee hier. En nu komen we naar dat tweede kapitel. En hier wordt beschreven van Jezus in het demietjen. Dat hij mensheid op zich neemt. En doordat wordt hem verenstoot lege gestalt als de engel. Hij neemt mensheid op zich door de ingang en Marie en mutterlief en hen. Hij neemt onze mensheid op zich. Also. Is Christus nu de God openbare deed, en hij is nu dan mensheid herstal vertreden, en wie worden tweeënlei uitvinger van arm en dit boek. Hij deed God openbare te mensheid hier op eerd, en hij deed mensheid vertreden ver God. Jo, ik ha door am himmel een stal vertreden ver God. Eene de mij door vertreden deed, God zie dank. Het is wunderschön, vriend. In zo'n landen, waar mensen er regeringsbeamte en hen willen, is dat zo dat we stalvertreden hebben door een regering. Dat is zo, over volken doen die er mensen eindelijk niet vertreden. Die doen krijgt wat zij doen willen, vereignet goats. Die geven dan fair dat zij voor ons goats op posse doen. Over, toe volken is dat niet zo als dat in werkelijkheid. En wanneer het dan bij Woltie champt, nou ja, dan willen ze wat hier en haar, dat wie voor aan willen zelen. Ze verspreken dan hoog en dier, dat ze voor ons oppassen worden. Maar wanneer ze dan eerst in dat ont zijn, dan vergeten ze meestens van ons. Nou ja, dat is zo als mensheid is. Dat is zo wunderschön te weten, dat wie in stal vertreden bij ons God im Himmel ha, die werkelijk voor ons verzorgen deed. O, hij geeft ons niet immer alles dat we willen hebben. En dat is ook goed. Wie weten niet wat dat beste is voor ons. En dat beste daarvan is dat hij voor allem iedereen vertreden kan tozelfde tijd. Interessant, vriend. We brukken niemals luren, maar hij tijd wordt haar voor ons. Dat is wonderbaar. Dat is besonders goed voor ons. Wil daar is ook een door bij voeden. De ons door egel verklagen deed. Jo, de Bijbel naamt hem zoten de breder er verklagen. En ik zie mij zeggen dat heel veel slechter van mij ver dem voeder zegt. O, ik zie zo dankbaar dat de Heer Jezus door van mij enstonen deed. Nu wader. En dat eerste poort van en Hebreeën is Jezus ongediet als hekje en weet als de engel wils hij God is. En dat tweede kapitel is in het demietjen beschreven. Hij neemt je stolt aan dat lege weer als de engel. Dit is dan dat hij mensheid op zich neemt. Also heb je die twee dingen. Jezus in het jettelijkheid en ook in het demietjen. Nu dit is zo wichtig dat de schrijver hier zes warningen geeft. Zes je voor tekens. We hebben hier in het eerste poort van het tweede kapitel de eerste warning, oder dat eerste je voorteken. En dat is in de eerste vier vers. We worden de andere bechecken, wanneer we daar worden komen. Nu Hebreeën, de tweede kapitel, de eerste vers. Daarom moeten we zoveel meer daarop acht geven, wat we geheerd hebben, dat we niet bij dat ziel voorbijgelopen. Wils deze laatste openbaring zoveel hekje en weet is, als dat bund im Oude Testament, en door einer gekomen is, die veel hekje en weet is, als de engel, is dat zoveel wichtiger dat we goed obacht geven op de warning die hier gegeven is. Dat verbijleppen dit aan dat we sloop met zich zijn met ons heren. We verzien dat wat we geheerd hebben, door wat met te doen. En je hebt manchmal de vraag gesteld, wat moet een mens doen om verloren te gaan? Nou, de antwoord is zeer kort. Nust. De waarheid is dat een mens al verloren is. Dat is zo als we in deze wereld een nieuwe boeren werden. Als zinder.
En mensch kan allerhand doen wat hij wil. Aber wann hij nu staat met Jezus, dan lebt hij de lengd. En tjent wat door, wordt dat water sterk, over de steen rand, en dan is dat eng door. We zijn alle een poort van een verlorene menschheid familie, vriend. God heeft ons nu niet op een proef om te zien of we verloren worden zijn of in de hemel komen. Dat oordeel is al je geeft, wie zijn nu verloren. We zijn verdomd, wils we alle zinden zijn en nee. Een mens brengt niets doen om verloren te gaan. Dat is al bestemd. Ober, God zij dank, we kennen je raad zijn. Dat heilmiddel is al door, we moeten dat bloos aannemen. En dat is Jezus Christus, die voor ons gestorven is en waar de opstand, en is nu bij God zijn rechte hand, als mijn en dien stalvertreder. Also is er je voor dat we mensen die raden verziemen, we schuwen dat op wat een betere gelegenheid wordt zijn. Ober vriend, de dievel wordt door verzorgen dat door niet wordt een betere gelegenheid zijn, als krijgt nu. Predje McGee vertelt van een vroemensch, die door hulp en zijn arbeid, en die kreeg met eenmaal treft en ere haft. Aber ze deed door niet met, verziemd om dokter te gaan dat te opereren. Als ze schließlich meest niet meer gaan kan, liet ze zich opereren, aber dat weer te lood. Die treft had zich verspreid en ze starf. Ze had dat verziemd. Met dat evangelium aannemen is dat ook zo. De Bijbel zegt dat die tijd is nu, vandaag is de radingsdag. Du hast nu kracht naar dit programma. Zeg me, hast du die rading verziemd? Neem am nu, leva aan. Tweede vers in de tweede kapitel. Dan wann dat woord dat die engel gereed haar standhaft weer, en jeder overtreden en angehoorzaam je rechte vergelding kreeg, als die engel naar Sodom tjeme en zede dat daar wordt gerecht komen, passiert dat krijgt zo als ze dat zede dat het wordt. Im Oude Testament, wann die engel wordt zede, dan passiert dat zo als ze zede dat het wordt. Derde vers. Wo war wie davon komme, wann wie so eine große Seligkeit versieme, die ans am Anfang vom Herr selbst gepredigt wird und dann ungestört wird, durch den, der am Herde. Dort ist eine halbe Frage, Freund. Kannst du die beantworten? Da ist eigentlich keine Antwort, willst du es? Kein davon komme. Da ist kein anderer Weg, bitte durch Jesus Christus. He zei dat hij zelfs de weg, de waarheid en dat leven weer. China kämpft nun voor de boete der arm. Dat verziemen meint in eeuwige dood. Door is een weg die schijnt reich te zijn en mensen er zijn. Aber dat is den weg num dood. Wat moet je doen verloren te zijn? Na bloos de raden verziemen. Dat is alles. Vierde vers. En God ook zeichnis jef. Beides durch Tekens und Wunder und verschiedenste Machtige Werke und deel dem Heilige Geist uit, nur sehen wollen? Mir so dit red direkt von den Pfingstag, als wir sagen, wo Gott die Tekens und Wunder beweist durch die Apostel. Die deed dat Evangelium bestätigen, und zu wem? Na besonders zu den Israeliten. Die dem Herr selbst gehört hadden, wir je dann die Jünger, die Apostel. En die geven de boodschap dan wieder, wat het over de ganze wereld verspreid weer, sogar bet nu. Ober, door es de je voor, verzieme, lot dat nicht, mijn vriend van die gezegd worden, bitte, Gottes Segen, mijn vriend.

The clock is ticking. Je heren, dat plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bijbel?

Nu en det port havi Jesus sine ihr an harlichet fergestalt, dat heet no sin de mietje en de ze welt, sin kritje, en dan dat ihre en de aperstoning, en num himmel genomen te gott sine rechte hand. En ik zei wade, wie ha nu de vermoning, en ook de vrede en ihr en gelegenheid am te ihre voor wer hij werkelijk is, gott sin zin. He es hecke gestalt aus die Engel. Dort es die Idee hier. Und nu kommen wir noch das zweite Kapitel, und hier wird beschrieben von Jesus in der Demütigung, dort he Menschheit ab sich nehmen, und dadurch wird am veranstalt leere gestalt aus die Engel. He nehmt Menschheit ab sich durch die Eingang an Marie, er Mutter lief anen. He nehmt unsere Menschheit ab sich, also, es Christus nu de Gott openbare deed, en hij is nu dan mensheid erstal vertreden, en wie worden tweeënlei uitvinger van arm en dit boek. Hij deed Gott openbare to mensheid hier op eerd, en hij deed mensheid vertreden ver Gott. Jo, ik ha door am hemel een stal vertreden ver Gott. Eene de mij door vertreden deed, Gott zie dank. Het is wunderschön, vriend. In zo'n länder, wo mensen ihre Regierungsbeamte en hen wählen, is dat zo dat wie Stahlvertreter ha door een Regierung. Dat is schuld, aber voorken donen die ihre mensen eigentlich nicht vertreten. Die donen krijgt wat ze donen willen, voor er eignet goats. Die geven dan fair, dat ze voor ons goats abpassen donen, aber toevoorken is dat niet zo als dat in werkelijkheid. En wanneer het dan bij Woltie champt, nou ja, dan willen ze variëren ha, dat wie voor aan willen zelen. Ze verspreken dan hoog en dier, dat ze voor ons oppassen worden. Maar wanneer ze dan eerst en dat ont zijn, dan vergeten ze meestens van ons. Nou ja, dat is zo als mensheid is. Dat is zo wunderschön te weten, dat wie in stalvertreden bij ons God im Himmel ha, die werkelijk voor ons verzorgen deed. O, hij geeft ons niet immer alles, dat we willen hebben. En dat is ook goed. Wils wie weten niet wat dat beste is voor ons. En dat beste daarvan is, dat hij voor allem iedereen vertreden kan, tozelfde tijd. Interessant, vriend. We brukken niemals luren, wat hij tijd wordt haar voor ons. Dat is wonderbaar. Dat is besonders goed voor ons, wils daar is ook een door bij voeder, die ons door egel verklagen deed. Jo, de Bibel naamt hem zoten de brede er verklagen. En ik zie mij zeggen dat heel veel slechter van mij ver dem voder zegt. O, ik zie zo dankbaar dat de Heer Jezus door van mij enstonen deed. Nu wader. En dat eerste poort van en Hebreeën is Jezus ongediet als hekje en weet als de engel wils hij God is. En dat tweede kapitel es in de demütigung beschreven, hij neemt je stolt aan, dat leer weer als de engel, dit is dan dat hij mensheid op zich neemt, also hebben die twee dingen, Jezus in de jettelijkheid, en ook in de demütigung. Nu dit is zo wichtig, dat de schrijver hier, zes warningen geeft, zes je voor tekens. We hebben hier in dit eerste poort van het tweede kapitel, de eerste warning, oder dat eerste je voorteken. En dat is in de eerste vier vers. We worden de andere bechecken, wanneer we daar worden komen. Nu Hebreeën, de tweede kapitel, de eerste vers. Daarom moet we zoveel meer daarop acht geven, wat we geheerd hebben, dat we niet bij dat ziel voorbijgelopen. Wils deze laatste openbaring zoveel hekje en weet is, als dat bund im Oude Testament, en door einer gekomen is, die veel hekker en weet is, als de engel, is dat zoveel wichtiger dat we goed obacht geven op de warning die hier gegeven is. Dat voorbijgelopen dient aan dat we sloop met zich zijn met ons heren. We verzien dat wat we geheerd hebben, door wat met te doen. En je hebt manchmal de vraag gesteld, wat moet een mens doen om verloren te gaan? Nou, de antwoord is zeer kort. Nust. De waarheid is dat een mens al verloren is. Dat is zo als we in deze wereld een nieuwe boeren werden. Als zinder.
En mens kan allerhand doen wat hij wil, aber wanneer hij nu staat met Jezus, dan lebt hij de lengd, en kent maar door hoe dat water sterk over de stenen rand, en dan is dat eng door. We zijn alle een poort van een verlorene mensheidsfamilie, vriend. God heeft ons nu niet op een proef om te zien of we verloren worden zijn of in om hemel komen. Dat oordeel is al je heeft, wie zijn nu verloren. We zijn verdomd, wies we alle zinde zijn, en nee, een mens brengt niets doen aan verloren te gaan. Dat is al bestemd, ober, God zij dank, we kennen je raad zijn. Dat heel middel is al door, we moeten dat bloos aannemen. En dat is Jezus Christus, die voor ons gestorven is en waar de opstand, en is nu bij God zijn rechterhand, als mijn en dien stalvertreder. Also erst du je vor, dat wie mensen die Radung verziemen, wie schuwen dat ab, wat een betere Gelegenheit wordt zijn. Ober vriend, de Devil wordt door verzorgen, dat door nicht wordt een betere Gelegenheit zijn, als krijgt nu. Predje McGee vertelt van een vroemens, die door halb en zijn arbeid, en die kreeg met eenmaal treft, en erhaft. Ober ze, die door nust met, verziemen om dokter te gaan, dat te opereren. Als ze schließlich meest niet meer gaan kan, liet ze zich opereren, ober, dat weer te lood. Die kreeft had zich verspreid en ze starf. Ze had dat verziemd. Met dat evangelium aannemen is dat ook zo. De Bijbel zegt dat die tijd is nu, vandaag is de radingsdag. Du hast nu krijgt naar dit programma. Zeg me, hast du die rading verziemd? Neem hem nu, lever aan. Tweede vers in de tweede kapitel. Dan wan dat woord dat die engel gereed haar standhaft weer, en jeder evertreden en angehoorzem gereichte vergelding kreeg, als die engel naar zodem tjeme en zede dat daar wordt gerecht komen, passiert dat krijgt zo als ze dat zede dat het wordt. Im Oude Testament, wan die engel wordt zede, dan passiert dat zo als ze zede dat het wordt. Derde vers. Woe waar we daarvan komen, wan we zo'n grote zeligheid verziemen, die aan zijn aanvang van Heer zelfs gepredigd wordt en dan ongesteld wordt, derg den die aan hierde. Dat is een halve vraag, vriend. Kanst du die beantwoorden? Daar is eigenlijk geen antwoord, wils daar is geen daarvan komen. Daar is geen andere weg buiten door Jezus Christus. Hij zei dat hij zelfs de weg, de waarheid en dat leven weer. China kämpft nun voor de boete der arm. Dat verziemen meint in eeuwige dood. Door is een weg die schijnt reich te zijn en mensen er zijn. Aber dat is den weg num dood. Wat moet je doen verloren te zijn? Na bloos de radung verziemen. Dat is alles. Vierde vers. En God ook zeichnis jef. Beides durch Tierkens en Wunder en verschiedenste machtige Werke en deel dem Heilige Geist uit, nur sehen welle? Mir so dit red direkt van den Pinkstag, als wie sage, wo Gott die Tierkens en Wunder beweist durch die Apostel. Die deed dat Evangelium bestätige en to wem? Na besonders to die Israeliten. Die dem Herr selbst gehört hadden, wie je dan de Jünger, de Apostel. En die geven de boodschap dan wieder, wat het over de ganze wereld verspreid weer, sogar bet nu. Ober, door es de je voor, verzieme, lot dat nicht, mijn vriend van die gezegd worden, bitte, Gottes Segen, mijn vriend.

Hallo Chenya, det program kom tjekke as extra for junt. Ek si june tante Helen. Sent jy vare alle reit for dat van dosje program? Ek hoop jy gleiche dat jy reis in de musik, während ek de jeschech vertal, in de scheine leidertjes wat wie teub singe welle. Dat is ook mijn wunsch en gebed, dat jy daar dit program den Herrn Jesus beter kane leren worden. Ik heb hier vandaag een nieuw leidje leren, wel wie nog eenmaal dat zijn wat wie vijf moet leren. Ihr seid das Licht der Welt.

The clock is tien. Je heren, dat plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bibel?